0: Wat van een vreemd dat dat kanaal komt, hè? Maar zuster, u bent toch zo'n oog?
1: Ja, ook dat komt wel.
0: Ja, ja. Ik ben echt maar hier om, hè. Ik ben echt maar proberen op een geel te komen.
2: Thank you.